0: Danken, kiek ik zo in een grote spiegel van ons kleederschap. Een grin trekt zich over mijn gezicht. Oh, zo een reële outdoorvest, die steekt mij al lang in het oog. Mijn grin wordt nog breder. Zo een met rietverschlusstaschen en met een kapuz, die niet te groot is, zodat een, wenn ze überstülpt is, dies ook nog wat zien kan. Also dat wäre genau een wunderbare Gelegenheit, mit diesen Wunsch ook te erfüllen. Und wie dat jo een Testfort is. Und wenn ich denn faststelle, dat een Jack vielleicht doch bötter tun reisen passt, dann würd ich mir in diese Richtung vielleicht tokommt jo ook noch een Outdoor-Jack söken. Also, so ein Mädelstour ist in dolle Sog. Das war zu Bilötschen Chlor, Joan Meto.
1: Meta Butendiek. Die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.

Al fortuig van de vier frieven in jord voor de deur. En in kaas moest instigen en denken dat de al oortstelen van de gemeen bid naar Schweiburg. Door stond zo'n bito 80 frieven.